geen af, zie je schermen, schermen, kijk je dat mee, hoor. Ahoy, de hoddela, avasta. Maar de boem is tegen haar, schmkoelen, mega, maar sisa, malle, haar, skin, ja, nega.